vakantie. Ja, eigenlijk elk jaar weer een geweldig probleem. Waar gaan we dit jaar naartoe? Waar is het nog stil en rustig in Nederland of Europa? Waar zijn de leuke plekjes? Waar is het nog betaalbaar voor uw vakantie? En waar vindt u de zon? Honderden vakantietips en nog veel meer lees u in het tijdschrift Reizen. Het blad voor uw vakantie. Reizen. Koop het eens bij uw tijdschriftenhandelaar.